Now listen. Okochiribue. And I was sick. Okochiribue. Ewa. Okochiribue. Ekanfu. Alleluia.